Yeah, let's boogie some while. Das war Dr. Ross met de New York Breakdown. Eingespeeld circa 1962-63 in een Fortune Recording Studio van de producer Jack Brown. Okay, the next track. Een extreem zeldende rariteit. 1 minuut en 33 seconden. Now we get you here, Luna Parr, and I'm a Bob.

Rock, Road, Rambo, Liam Bowman, Birmingham, Alabama. Dat is met Rocking the Blues. Want dat is Reed Label. Tijd voor het was instrumentalisch. Me Beep en de Roadrunner zijn we het hier. Of dat is Vincent Label met de intro Shifting Gears. Rock and Rock!

Hey, we zijn een 10-inch record of Tail Records. For only real hip cats, hot stuff uit de Schweiz. Met Wild Nights at Junction. Alright, van de Schweiz gaan we jetzt richting Oostenrijk. Oostenrijkische rockabilly gaan we jetzt hier van de Slapbacks. Sick and tired of singing the blues. Rock and roll, rock!

Yeah, doing the bop. Das war Gene Vincent and the Blue Caps. Met Crazy Legs of Capitol Records. Deze vinylplaten heb ik bereid sinds meer dan 50 jaar in mijn plattensammlung. Speelt aber immer nog goed. Weiter geht's met een rariteit of Reed Records. Birmingham, Alabama in the 50s. Hebben we jetzt hier Jimmy Wilson. Met Have a Tear on Me. Rock around, rock!

back around, bobbing around. That's what Jimmy Wilson met have a tear on me on Reed Records, Birmingham, Alabama. In de 50s van Birmingham, Alabama gaan we jetzt richting Honky Tonk, Hillbilly in Texas. En de 40er, aanvang 50er jaren, The Roots of Rockabilly, Rock and Roll. En de vinylplatte van Jerry Urbion jetzt hier, met zijn 49 Women.

0: Zo uit als instrumentaaltje Crystal Rock van Frankie Jam. Oké. We gaan jetzt richting Tennessee Underground Rockabilly. Gaan we jetzt hier over de platte spelen van Kenny Parchman. Kenny Parchman had damals in die funzige jaren enige zeer goede songs eingespeeld in de Sun Recording Studio. Maar Sam Phillips had hem als zo goed wie niets van hem veröffentlicht. Want Kenny Parchman had daaraufhin zijn songs veröffentlicht op dat kleine regionale Jackson label. Aus Tennessee, Kenny Parchman hebben we jetzt hier met Get It Off Your Mind.
1: You like to go out to flop and fly. You don't care if you live or die. You like

Janis Martin met hier Barefoot Baby of Russia A. Victor. Oké, wij de gates met Tommy Chance. Tommy Chance was in die 60er jaren verheiratet met Nancy Sinatra. Want ik kan nog goed herinneren, voor meer wie 35 jaar heb ik eenmaal een interview afgezeichnet met Tommy Chance. Irgendwo heb ik dat nog in mijn archief. Tommy Chance, allemaal jetzt hier aus 58 auf Capital mit The Ryan Kind.

Yeah, Trekking Down the Line, Das War Restless, met Leaving This Town. Oké, je hebt soms sloes deze Rocking 50 Cent onttouwen nog eenmaal onder. In al op de lokale rockabilly underground scene in die funstige jaren over de prairie in Texas. Betty Smith alweer hier, met Yeah Baby.

0: Yeah, Betty Schmidt. Yeah, baby, Texas Rockabilly. Oké. Okay. Ryder Gates nog eenmaal. Bill Curtis met zijn Panic Stricken Baby.
1: Baby, what?